0: iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22.
1: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Vooral hogere middeninkomens en hoge inkomens zouden er 0,2% op achteruit gaan. Brekelmans vindt dat de plannen moeten worden aangepast als dit de definitieve cijfers zijn. Hij stoort zich er met name aan dat werkenden er meer op achteruit gaan dan mensen met een uitkering. Volgens hem moet werken juist lonen. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het is de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Het virus is nu vastgesteld in 7 provincies. In de noordelijke provincie South Ubangi overleed een 23-jarige man na besmetting. 38 mensen zitten er in quarantaine. Het virus kan zich verder verspreiden naar de buurlanden. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft tientallen documenten over waarschuwingen voor de aanslagen van 11 september 2001 vrijgegeven. De documenten dateren van 1998 tot en met de dag na de aanslagen en gaan over terreurorganisatie Al-Qaeda. In 1998 werd al gewaarschuwd dat Al-Qaeda mogelijk een vliegtuig vol explosieven in een Amerikaanse stad zou laten neerstorten. 2001 stond in een rapport dat Osama Bin Laden vastbesloten was om de Verenigde Staten aan te zullen vallen. Saoedi-Arabië heeft de VS gevraagd luchtaanvallen uit te voeren op de door Iran gesteunde Houthis in Jemen. Kroonprins Mohammed bin Salman zou dat gisteren 2 keer hebben gevraagd aan president Trump. Die wil voorlopig niet rechtstreeks militair ingrijpen tegen de Houthis. De VS voeren wel de steun aan Saoedi-Arabië op, onder meer met inlichtingen. De Houthis rukken op richting de belangrijke zeestraat Bab el-Mandab, die cruciaal is voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. This is your iTunes Radio.
2: And now on iTunes Radio.
3: iTunes, all hits, all the time.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. Na het zware busongeluk met een Nederlands reisgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. Zeker 8 slachtoffers hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. De eerste 8 reizigers kunnen mogelijk dit weekend naar Nederland terugkeren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er licht op vooruit, terwijl midden- en hogere inkomens iets verliezen. De zorgpremie stijgt naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand. Ook gaat het eigen risico omhoog naar 400 euro. Dinsdag worden de plannen officieel gepresenteerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-West-leiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking, but we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes
1: Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter tegemoet sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Dat zei een hoge functionaris van die organisatie tegen de BBC. Als stroom en water uitvallen zou een humanitaire ramp dreigen. Rusland en Oekraïne hebben de afgelopen maanden beide het aantal luchtaanvallen opgevoerd en ontkennen ook allebei dat ze daarbij opzettelijk burgerinfrastructuur proberen te raken. Rusland zet steeds snellere drones in, met name rond Kiev. Steeds meer gemeenten ervaren overlast door mensen die sluiproutes nemen via navigatie-apps, dat meldt RTL Nieuws. Bij files en werkzaamheden worden vaak de officiële omleidingen genegeerd. En dat leidt tot overlast in bijvoorbeeld smalle dorpsstraten. Contact hierover met de makers van navigatie-apps zoals Google en Waze heeft nog niet tot oplossingen geleid. Gemeenten proberen nu soms die sluiproutes te blokkeren met wegversperringen en verkeersregelaars. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding stilgelegd na een droneaanval vanuit Irak. Wie erachter zit is nog onbekend. Irak heeft een militaire commandant ontslagen en een grensovergang met Iran gesloten. Tegelijk hebben Houthi-strijders een strategisch eiland bij de toegang tot de Rode Zee ingenomen. Daardoor staan de twee belangrijkste olieroutes onder druk. De olieprijs ligt inmiddels boven de $100 per vat. En de Indiaanse premier Modi en de Chinese president Xi Jinping spreken elkaar vandaag tijdens de BRICS-top in New Delhi. Het is het eerste bezoek van Xi aan India in 7 jaar. De betrekkingen zijn verbeterd sinds beide landen troepen terugtrokken van enkele betwiste grensgebieden. Toch blijven er spanningen over de grens, handel en de Chinese militaire samenwerking met Pakistan. Het weer, na een grijze start vandaag een mix van wolken en zon en tot vanavond blijft het droog. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.

1980 werd op de schriftelijkheid inderdaad geïntroduceerd en Nick Holt maakte daar gretig gebruik van. Alleen gold het in Amerika helaas niet voor hem. En ook in Nederland niet, want werd geen grote hit. De slow in de tipparade blijven steken kwam op 23 augustus 1980 binnen. 5 weken in de tipparade en daarna voor 2-3 gulden 95. Ook nog in de uitverkoopbak van jouw mijn favoriete platenhandelaar. Ik roep het nog een keer en de 12e plaats wordt halen. Daarvoor gedraaid, de tweede single van Quiet House in Nederland uit september 1988. Ook geen grote hit, 35e plaats, 3 weken in de top 40. Better Be Home Soon hoorde je van Crowded House. Van het album Liverpool 1986. Gaan we draaien, Frankie Goes to Hollywood. Met veel geweld en zo. Rage Hard, hier bij Club

natuurlijk bij blijven. In Nederland dan, want de tweede werd wel een aardige hit. High Under the Moon, die draaiden we een paar weken geleden nog, of ik moet hem nog draaien. Tambourine met zangeres Saskia van Oli. Als ik me niet vergis met The Summer of Love, ja zo heette het, en daarvoor gedraaid. Ze hadden al geen producer meer. Althans, ze hadden wel een producer, heette Steven Lipson, maar ze hadden Trevor Horn een beetje aan de kant gezet. Frankie Goes to Hollywood 86 met Wage Hard. En dit is een ex...

Freeze met IOU en ook Love is the Message samen met de Disciples of Soul. Wat die maakte in 1989 samen met, ja, hoe heet die ook alweer? Al Green natuurlijk. En dit was steunplaats, zoals ik al zei, van Walkers We Fans in week 37 van 1982 met Walking on Sunshine. En werd het nog een hit ook. Een van de weinige steunplaten die wel een hit werd, zou de 14e plaats halen, 5 weken in de top 40 staan. En 25 september 1982 kwam het allemaal de hitparade binnen. Fijn liedje was dat. En daarvoor gedraaid. Nou ja, hij zit nog steeds wel bij de Stones formeel gezien. Maar 1981 waagde hij een klein beetje op het glibberige discopad. Bill Wyman met Wee Wee, CC en nog wat meer dingen zoals Shoesui, een rockstar. Fijn liedje was dat. Het zou ook een hit worden in Nederland. Kan het ook anders. En dit is de originele versie van de hit van Santana. Die een jaar later volgde in 1982. De In Thomas Band. Hier bij Club Remember Revival of the 80s. En het liedje heet nog steeds Hold On.

1989 binnen. Heavy D and the Boys and We Got Our Own Thing. En ze hadden pas een nummer 2 hit in 1991 met de cover van onder andere

Scandal Belly in september 1989. Met die grote zanger Tony Hadley. En natuurlijk heel veel andere mensen die eraan meewerkten. Fijn liedje, hoor je ook niet zo vaak meer op de Nederlandse radio, daarom gedraaid hier. Met Club Remember Revival of the 80s. Daarvoor gedraaid de derde single van de gelijknamige album Hunting High and Low. Geproduceerd door Alan Tarney. Andere hits waren natuurlijk The Sun Always Shines on the V en natuurlijk Take On Me uit 1985. En daarmee voor ik. Ik zal de naam nog even opzoeken. Ik wist het eigenlijk ook wel uit het hoofd hoor. Heette gewoon Terry Hall, heette de zanger. En inderdaad, de oprichter was Jerry Demmers. Die ook verantwoordelijk was voor het ska-label Two Tone Records. Toonaangevend ska-label in het begin van de jaren 80. En ze hadden derde hit volgens mij in Nederland inmiddels alweer. Uit de zomer van 1981 eigenlijk alweer de nazomer met de Ghost Town. Alles kan je terugluisteren via de Mixcloud. Mixcloud.com/clubremember80 vind je al heel wat afleveringen terug. Ongeveer 150 jaar geleden. En natuurlijk deze gaat er ook binnenkort op. En join ons op Facebook vinden we ook altijd fijn. Facebook.com/clubremember80. Alle uitzendtijden. En natuurlijk ook de linkjes van de Mixcloud. Hoewel ik niet kan beloven dat ik ze elke week plaats. Maar ik zal mijn best doen. En als dat allemaal niet lukt, moet je gewoon rechtstreeks naar de Mixcloud gaan. Ook prima. De laatste plaat van deze twee uur is van 10cc van het album Windows in the Jungle. Uit 1983 zou de twee hits opleveren. Proof of Thought, die gaan we binnenkort draaien, ergens een paar maanden. En deze stond nog in de hitparade. In de nazomer van 1983. Volgende week alle grote en kleine hits rond week 38 uit de jaren 80. Hoe kan het ook anders? En zoals gezegd, we sluiten af met 10cc. Uit september 83 en het liedje heet al jarenlang. Free!

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en daarna loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. Plannen van het kabinet om de koopkracht te repareren helpen daar weinig tegen. Vooral de verhoging van de eerste en tweede belastingschijf tikken aan. Naar verwachting gaan alleen mensen met lage inkomens en gepensioneerden er gemiddeld iets op vooruit. CDA-staatssecretaris Boswijk van Defensie heeft plannen voor een nieuwe opkomstplicht gedeeld met de Tweede Kamer. De dienstplicht bestaat nog altijd in Nederland, maar de opkomstplicht werd in 1997 opgeschort. Nu zijn er plannen voor een selectieve opkomstplicht, afhankelijk van de behoefte aan dienstplichtigen. Het onderwerp ligt gevoelig, maar kan noodzakelijk zijn in verband met de internationale veiligheidssituatie of bij nieuwe taken voor Defensie. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een 79-jarige vrouw uit Rotterdam, een 80-jarige vrouw uit Maastricht, een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een 75-jarige vrouw uit Noord-Brabant en een 75-jarige man uit Groningen. Vanmorgen zijn de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het ongeluk weer per bus op weg gegaan naar huis. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,725 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 worden afgetikt. Ook benzine werd vandaag wat duurder. De gemiddelde adviesprijs is nu iets meer dan 2,70. Op veel plekken buiten de snelwegen kan overigens wat minder duur worden getankt. Het weer tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys. Here we go.
10: You're listening to
11: iTurn Radio.
12: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
13: We zijn er weer.
14: Lekker.
15: Yes, we mogen weer.
16: Hebben zin in de zomer.
17: Ja, gezellig.
18: Hallo. Met 4 uur per dag.
19: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
20: Knallen
19: uit je speakers.
21: De buikje.
22: Op en tot de beste.
23: Oh, wat goed is nou.
24: Blijf jij gegarandeerd voor thuis.
25: Hallo, hallo.
26: Hallo, hallo.
27: Attentie alsjeblieft. Let op.
28: Tip 30.
29: De komende 2 uur louter en alleen nieuwe tracks in de Net op 40 Tip 30. Het is de derde jaargang, week 37 van 11 september. De 12e officiële reguliere zomerse editie van 2026. Aflevering 117. Onder een speech van Arnold Overhaard van vorige wekelijkse woord van dank. Mijn naam is Corné Wolf, statistisch gezien en gesproken. 11 producties afkomstig van Nederland, 7 uit België, 6 uit de Verenigde Staten van Amerika, 1 uit het Verenigd Koninkrijk, 3 uit Europa, 1 uit Italië en 1 uit Brazilië. 10 Nederlandse Vlaamstalige opnamen, 4 oude speciale aanbiedingen in de lijst. Geen enkele zakker of zitten blijven, wel 24 stijgers, 6 verse noteringen en daartoe natuurlijk ook 6 verdwenen platen in de lijst.
30: De tweede uit de 30.
29: En ze kunnen niet allemaal de lijst halen, zoals nummer 26 van 29 voor.

0: van de afgelopen week van 77 weken uit Frankrijk. Hugo Altranate, Abel Angel en Moving to the Sun.
1: Nu hoor je de hits van later in de Tip 30.
0: Met de eerste verse notering helemaal onderaan de lijst op nummer 30. En dat is Busy. Die heeft meegedaan aan de beste zangers van Nederland toen het over Clouseau ging. Koen en Chris waren helemaal verbolgen, helemaal enthousiast over hun versie van Anne. En is nu...
2: Nummer 30.
0: Anne.

0: zijn hele mond vol. Ik ben heel benieuwd naar hoe het nummer klinkt. En als jij dat ook bent, krijg je hier de gelegenheid.
1: Nummer 24.

0: uit Nederland. Busy en Anne uit Beste Zangers voor Nederland. En van Nederland 29, de tweede versnotering Django Wagner en Apacheta by Lando. 28, de derde uit België, Bart Peters en we zijn ermee bezig. De vierde op 26, snelle en plaatsen ligt. En de vijfde op 24, de jongste voor de Italiaanse Laura Pausini. Siamo soli nel immenso Panta che sei. En dan de hoogste op nummer 21. Afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika. De nieuwe single van Miley Cyrus heet Bass Persuades.
1: Nummer 21.
2: Let's go.

0: De Tip 30. Met een overzicht van 30 tot en met 21.
1: De eerste 10 hebben we al achter de kiezen. Aflevering, wat is het? Even kijken, 117 inderdaad. Van de enige lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders er hadden staan. Maar dan in tipperaden formaat. Het is de net op 40, tip 30, jaargang 3, week 37. Van 11 en 9, 11 september, de 12e officiële reguliere zomerseditie van 2026 onder auspiciën van Arnold Overhaard. Mijn naam is Corné Wolfs, gedateerd trouwens. Ja,

0: Bartje, Bart Peters, we zijn ermee bezig. En dan op 27 van 29 plus 2 in de tweede week uit de Verenigde Staten van Amerika. Gracie Abrams, Get Raisin. 26 invaller nummer 4 uit Nederland, snelle plaatsen ligt. 25 van 27 plus 2 in de derde week uit de België. Christophe, ik geloof nog in mijn dromen. En 24 de vijfde visnotering uit Italië. Laura Pausini, siamo soli nel immenso vante che sei. En dan op 23 van 30 plus 7 de tweede week uit Nederland, Samieu en Phil's Part 2. 22 van 25 in de tweede week uit de Verenigde Staten van Amerika. Ella Langley en Chosen Taxes. En 21 de zesde en hoogste verse uit de Verenigde Staten van Amerika. Miley Cyrus en Bass Persuades. Dit is nummer 20 van 28 in de tweede week. 8 plaatsen omhoog uit Nederland. Ronde en oh my god.
1: Je hoort ze allemaal. De tip 30.
2: Nummer 20.

0: De hele popgeschiedenis op één zender. Van heel oud tot nu en alles daartussen.
1: Alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. De Nederlandse kustwacht heeft al sinds vanmorgen vroeg te maken met een storing in de radiocommunicatie. Dat komt door geplande onderhoudswerkzaamheden waarbij iets mis is gegaan. De VHF-marifoonverbinding is onbetrouwbaar. Het kustwachtcentrum is wel telefonisch bereikbaar. De kustwacht kan geen veiligheidsberichten voor de scheepvaart versturen en krijgt hulp van onder meer de KNRM en de Duitse en Belgische kustwacht om noodkanaal 16 te beluisteren. Gisteravond is een 41-jarige man uit Geffen in Brabant aangehouden die met een grote hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk rondreed in een bestelbus. Na controle van zijn bus bleek in een loods die de man huurde nog veel meer van het spul te liggen. En daar werden ook nog drugs en airsoftwapens gevonden, meldt Omroep Brabant. Dat zijn replica's van echte wapens waarmee plastic balletjes kunnen worden afgeschoten. Voor het bezit en gebruik ervan gelden strenge regels. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en daarna loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. Plannen van het kabinet om de koopkracht te repareren helpen daar weinig tegen. Vooral de verhoging van de eerste en tweede belastingschijf tikken aan. En er is opnieuw brand geweest in een loods van wapenfabrikant Emco in Bulgarije, waar munitie lag opgeslagen. Daarbij raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade aangericht. Begin vorige maand was het ook al raak in een andere loods van het bedrijf. De oorzaak van beide branden is nog niet duidelijk, maar volgens Bulgaarse media zou Rusland ermee te maken hebben. De Bulgaarse minister van Binnenlandse Zaken wil de beveiliging van dit soort bedrijven nu aanscherpen. Het weer, tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Lekker.
5: Yes, we mogen weer.
6: Hebben zin in de zomer.
7: Ja.
3: Jouw muziek, luister als je durft. Durf niet.
6: Knallen
3: uit je speakers.
6: De beuk erin.
8: Op en top de beste.
6: Oh, wat smooth in sound.
9: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
6: Hallo.
10: Nu hoor je de hits van later in de Tip 30.
11: Nummer 15.

0: 40, tip 30.
1: Kan je zojuist de nummer 15 worden van 16 gekomen. Plus 1 in de vierde week uit Brazilië. Kygo, Max McNown en Take Me Back. En nummer 16, daar eindigen we mee. Van 22 in de tweede week uit Nederland afkomstig. Speciaal aanbieden voor de komende week. Direct en My Friend. Er gaat veel gebeuren met Direct weer. Nederlands trots in bange dagen, zeg maar. Dit is het laatste gedeelte van de lijst zoals ze eruit gezien zou kunnen hebben. Als de zeezenders hadden we bestaan. Facebook.com/denettop40. Facebook.com/denettip30. Het is de nettip 30. Jaargang 3, week 37. Van 9-11 september. De 12e officiële reguliere zomerse editie van 2026. Aflevering 117. Onder auspiciën van Arnoud Overhaard. Mijn naam is Cornel Wolfs. Aangenaam. Statistisch gezien en gesproken. 11 producties afkomstig uit Nederland. 7 uit België. 6 uit de Verenigde Staten van Amerika. 1 uit het Verenigd Koninkrijk. 3 Europese. 1 Italiaanse en Braziliaanse productie. 10 Nederlandse lijstwaarmstalige opname. 4 oude speciale aanbiedingen. Geen enkele zak erop zitten blijven. 24 stijgers. 6 verse en verdwenen platen. En als we dan toch over die verdwenen platen hebben.

week uit Zweden, Swedish House Mafia, Licky Lee en Happiness is So Sad. Deze wel op 4 met de tafel van 4 plus 4 van 8. In de 8e week uit de Verenigde Staten van Amerika, oude special aanmeting door naar de net op 40. Stella Lefty en Boston, 2 van 14 plus 12 in de 3e week uit een

0: één ding even met je door te nemen.
1: Dit was de top 3 uit de tip 30 van vorige week.
0: De tip 3 dus. Vorige week al nummer 3 van 4 in de vijfde week uit België. Plus 1 Bazaar. Ooit komt er een dag. 2 plus 12 van 14 in de derde week uit Nederland. Glennis Grace, Cause I Have Nothing. En de net op 40 alarmdisc ging er 6.

0: nummer 13 in de lijst van 15. Plus 2 in de derde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding. Cat's Eye en Animal. En op nummer 14 van 17 in de derde week. Plus 3. Dat is Adjust featuring Sam Harper. Een van de keuzemogelijkheden waar je je stem kunt op uitbrengen voor de Netto 40 Lamb disc van volgende week. Dit is Just a Little.
1: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de tip 30.

0: bestaande uit 6 meiden. Overal komen ze eigenlijk vandaan, maar de basis ligt toch in de Verenigde Staten van Amerika. Cat's Eye. Ze komen ook maar met z'n vieren naar Nederland. 2 zijn niet helemaal in orde. Dat kan gebeuren natuurlijk. Vorige week 15, deze week 13. 3 weken voor een oude speciale aanwinning. Cat's Eye en Animal. Daarvoor op 14 van 17. In de derde week plus 3 uit Europa. Een van de keuzemogelijkheden voor de net op 40. Tip 30 alert is die van volgende week dan. Just featuring Sam Harper en Just a Little. Vlak voor de tip 10, nummer 11 van 12 plus 1 in de vijfde week uit Nederland van Dikhout. Zal volgende week wel verdwenen zijn wat er morgen komt. Eerste nummer 12 van 14 plus 2 in de zesde week uit Nederland. Die zal ook wel het veld moeten gaan ruimen. De opposites, een feestje op mijn graf.
1: Nummer 12.

0: een overzicht van 20 tot en met 11.
1: De 12e officiële reguliere zomerse editie gedateerd 11 september 2026. Onder een speciaal van Anna de Overhaard, waarvoor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. Het is de Netto 40 Tip 30, jaargang 3, week 37. Aflevering 117 met op 20 van 28 in de tweede week plus 8 uit Nederland. Ronde, oh my god, 19 van 21 plus 2 in de vijfde week uit België. Matthias Vergels en Marlene, 18 van 19 plus 1 in de vierde week uit België. Bart Vonke, een van de drie keuzemogelijkheden voor de net op 40 tip 30 alarmlist van volgende week. Als ik een zoon had, op 17 van 20 plus 3 in de vierde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Marshmallow en Kelsey Ballerini, Another Drink, op de 16 van 22 plus 6 in de tweede week uit Nederland. De speciale army voor de komende week, Direct My Friend. 15 van 16 plus 1 in de vierde week uit Brazilië. Kygo featuring Max McNown, Take Me Back.

0: Amerika. Op een speciale aanbieding. Cat's Eye Animal. 12 voor 14 plus 2 in de zesde week uit Nederland. Die achter zit feestje op een graf. En 11 voor 12 plus 1 in de vijfde week uit Nederland van Dikhout. En wat er morgen komt, te veel is nooit genoeg, is de nieuwe track. We gaan de tip 10 binnen. Vorige week 13. 5 weken in de lijst nu. Plus 3 op nummer 10. Het is de enige, de jongste van Antoon.
1: Je hoort ze allemaal. De tip 30.
2: Nummer 10.

vind het gewoon lekker. I turn to you.

0: 3-2-1 van Bente. Parachute is de nieuwe single. En deze gaat van 8 naar nummer 7, de 8e week. Uit Nederland afkomstig daarvoor op nummer 8 van 11. Nieuw in de top 10. 4 weken voor de oude speciale aanbieding van de Rolling Stones. Divine Interventions. 4 weken in de hitparade. De oude speciale aanbieding. Straks op nummer 4 van 5 plus 1 in de 6e week uit Nederland. Rauwkost en Over en Klaar. 5 van 7 plus 2 in de 7e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding Teddy Swims en Break Up in Reverse. Eerste nummer 6 van 9 plus 3 in de 5e week uit het Verenigd Koninkrijk. Check that and Sweet July.
1: Nummer 6.

Tim 30.

0: het blauwe draadje vastmaken aan het rode draadje. Maar dat maakte ik per ongeluk vast aan het bruine draadje. En toen...
1: Goeie Nederlandse band hoor, Rauwkost. Over en klaar. Vorige week op 5. En nu één plaats opgeschoven op nummer 4 terechtgekomen.

0: vijf weken in de lijst. Plus 3 van 13 naar 10, de Nederlandse Antoon. En de enige 9 van 18 plus 9 vers in de tip 10. 3 weken voor de Nederlandse.
1: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag.
2: iTurn Radio.
1: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Tienduizenden mensen lopen mee met een klimaatmars in Amsterdam die van de Dam naar het Museumplein gaat. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstoffen en sneller overstapt op schone energie. Die mars van zo'n 2,5 kilometer lang wordt georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie. Linkse Kamerleden vinden dat het kabinet veel te weinig doet aan klimaatverandering. Maar klimaatminister Van Veldhoven zegt juist dat ze is begonnen met een versnelling. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. De door Iran gesteunde rebellengroep kreeg vrijdag de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Die is cruciaal voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Ook zei Trump dat Iran waarschijnlijk achter een luchtaanval op Saoedi-Arabië zit, waardoor een belangrijke oliepijpleiding buiten werking is geraakt. Het dodental van de veerbootramp op de Filipijnen is opgelopen tot 76. De kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de uitgebrande veerboot. Het schip vloog woensdag in brand tijdens een reis van Manila naar Palawan. Er waren 134 mensen aan boord, onder wie 117 passagiers en 17 bemanningsleden. De veerboot strandde op zo'n 8 kilometer van de kust. Ruim 40 mensen konden worden gered, maar de brandweer kon vrijdag pas aan boord van het schip komen. En 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum een ode gebracht aan John Mayer. Zijn bluesalbum Continuum bestaat vandaag precies 20 jaar en inspireerde een hele generatie gitaristen om zelf te gaan spelen. De muzikanten speelden voor Beeld en Geluid in Hilversum samen het nummer Waiting on the World to Change. De jongste deelnemer was 10 jaar oud, de oudste 79. Initiatiefnemer Ed Struilaert wilde daarmee laten zien hoeveel invloed John Mayer op de hedendaagse gitaristen heeft gehad. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 22 en een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het koeler en krijgen we meer regen. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
4: Is your iTurn Radio.
5: And now on iTurn Radio.
6: Prachtig uit 80.

If I could just hold.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. Volgens Xi is de wereld niet gebaat bij de oorlog en wil China samen met andere landen werken aan vrede en stabiliteit. De 11 BRICS-landen, met naast China ook Rusland, India, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, roepen in een gezamenlijke verklaring de strijdende partijen op tot terughoudendheid. Ze waren eerder nog niet zo eensgezind. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. Na 6 jaar aanmeldstop konden belangstellenden zich weer inschrijven en alle plekken waren binnen 20 minuten toegewezen. Op die begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wie zo'n graf adopteert, bezoekt het meerdere keren per jaar en legt er op speciale dagen ook bloemen. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK krijgt in 2 dagen tijd ruim 80 miljoen euro aan donaties toegezegd. De partij van Nigel Farage krijgt het geld van 2 crypto-miljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige politieke donaties ooit in het Verenigd Koninkrijk. Tegelijkertijd ligt de partij onder vuur vanwege eerdere schenkingen die mogelijk niet zijn opgegeven. Ook zijn er geheime opnames opgedoken waarin medewerkers praten over het omzeilen van de regels voor buitenlandse donaties. En in de buurt van Gent is vandaag een wel heel bijzondere dubbele bruiloft gevierd. Een identieke tweelingbroer trouwde er met ook een identieke tweelingzus en tegelijkertijd trouwden ook hun tweelingbroer en zus met elkaar. De twee broers zijn 32, de zussen 30 jaar oud. De vier wonen al samen en hebben dezelfde studies, hobby's en zelfs vergelijkbaar werk. Ze kenden elkaar al 8 jaar voordat de twee koppels uiteindelijk gingen trouwen. Voor de vier is hun gezamenlijke bruiloft nu een droom die is uitgekomen. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. En andersom bombardeert Oekraïne Russische havens, waardoor de wereldwijde graanexport stilvalt en de prijzen met een derde stijgen. Rederijen mijden de Zwarte Zee of rekenen veel hogere tarieven. Rusland valt de voedselketen bewust aan nu in Oekraïne de oogst binnenkomt. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. Volgens Xi is de wereld niet gebaat bij de oorlog en wil China samen met andere landen werken aan vrede en stabiliteit. De 11 BRICS-landen, met naast China ook Rusland, India, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, roepen in een gezamenlijke verklaring de strijdende partijen op tot terughoudendheid. Ze waren eerder nog niet zo eensgezind. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. Na 6 jaar aanmeldstop konden belangstellenden zich weer inschrijven en alle plekken waren binnen 20 minuten toegewezen. Op die begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wie zo'n graf adopteert, bezoekt het meerdere keren per jaar en legt er op speciale dagen ook bloemen. En tijdens de door tienduizenden deelnemers gelopen klimaatmars in Amsterdam was er vanmiddag ook een pro-Palestijnse actie. Een kleine groep, soms gemaskerde demonstranten, riep leuzen en droeg een spandoek met steun voor Hamas. Dat leidde tot afkeurende reacties van andere deelnemers aan de mars die voor het klimaat werd georganiseerd. Volt-fractievoorzitter Dassen noemt het waardeloos omdat het volgens hem vandaag moest gaan over klimaat en de zorgen over de toekomst. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Iran zou vanuit China satellietbeelden hebben gekregen van een Jordaanse basis waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme Amerikaanse functionarissen. Op die basis kwamen in juli 3 Amerikaanse soldaten om bij een Iraanse raketaanval. China zegt bewijs te willen zien en ontkent betrokkenheid van Chinese bedrijven. Over 12 dagen ontmoet Amerikaanse president Trump zijn Chinese ambtgenoot Xi. Mogelijk gaat het hier ook over. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. En andersom bombardeert Oekraïne Russische havens, waardoor de wereldwijde graanexport stilvalt en de prijzen met een derde stijgen. Rederijen mijden de Zwarte Zee of rekenen veel hogere tarieven. Rusland valt de voedselketen bewust aan nu in Oekraïne de oogst binnenkomt. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. Een Tsjechische alpinist is om het leven gekomen in het Mont Blanc-massief. De man van in de 40 werd donderdag meegesleurd door steenslag. Dat gebeurde in de beruchte Couloir du Goûter op de klassieke route naar de Mont Blanc. Het gebied staat bekend als een van de gevaarlijkste delen van die route. Een vriend die met hem onderweg was, waarschuwde de hulpdiensten. In juli kwamen op dezelfde plek in het Mont Blanc-massief ook al 2 Tsjechische bergbeklimmers om door steenslag. En de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Kouwenhoven leverde rond de eeuwwisseling wapens aan de Liberiaanse dictator Charles Taylor en schond daarmee internationale wapenembargo's. Hij vluchtte naar Zuid-Afrika en wist uitlevering aan Nederland jarenlang te voorkomen. Kouwenhoven heeft altijd zijn schuld ontkend. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
0: QDM, 4 hours of quality dance mixes.
3: Get ready.
2: iTurn Radio.

love.

That's how it was. You know, it was just like that.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zondag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
4: Now, Ron's Mix Marathon.
5: Ron Lockerbaum.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.